Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Van Dan Hartman tot Dua Lipa. Dit is Paradise FM. Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

langst op je radio. Nog altijd uit volle borst. Paradise FM.

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. In Duitsland hebben afgelopen jaar minstens 309.000 mensen de Duitse nationaliteit verkregen. Een record. Dit is 17.000 meer dan in het recordjaar 2024. De nieuwe wetgeving maakt het makkelijker om Duitser te worden, waardoor veel Oekraïners naar verwachting ook de nationaliteit zullen aanvragen. Het dodental door een explosie in een kolenmijn in Jiangxi, China, is gestegen naar 90. Het is onduidelijk hoeveel mijnwerkers nog vermist worden. President Xi Jinping heeft maatregelen geëist om mijnongelukken te voorkomen en heeft de zorg voor gewonden prioriteit gegeven. Functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn al gearresteerd. De Amerikaanse regering bereidt zich voor op nieuwe militaire aanvallen op Iran, melden bronnen aan CBS News. Er is nog geen definitief besluit genomen. Ondertussen vertrok de Pakistaanse topmilitair Asim Munir naar Teheran als bemiddelaar. Wall Street reageerde optimistisch, in de hoop op een blijvende vrede. Raket Starship van het ruimtevaartbedrijf SpaceX is in de nacht van vrijdag op zaterdag succesvol gelanceerd. Om 00:30 s'nachts Nederlandse tijd steeg de onbemande raket op vanuit Texas. Ruim 10 minuten later was de raket in de ruimte. De lancering was de 12e testvlucht met als doel mensen naar Mars te brengen. Tulsi Gabbard, het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, heeft aangekondigd per 30 juni op te stappen. Ze wil haar man steunen, die is gediagnosticeerd met een zeldzame vorm van botkanker. Gabbard bedankt in haar ontslagbrief voor het vertrouwen dat ze kreeg. Aaron Lucas neemt voorlopig haar functie over. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog de website van Remax Bombini en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmit in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmit. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmit. Vakmanschap gemaakt voor jou.
1: Hey Vincent.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Marjan Minnesma, oprichter en directeur van de klimaatorganisatie Urgenda, is op 59-jarige leeftijd overleden. Urgenda meldt dat zij een inspiratiebron was voor de duurzaamheidswereld. Minnesma leed aan kanker en wilde haar werk voor een schonere wereld zo lang mogelijk voortzetten. Haar overlijden is een groot verlies voor de energietransitie en verduurzaming.
4: In Duitsland hebben afgelopen jaar minstens 309.000 mensen de Duitse nationaliteit verkregen. Een record.
3: Dit is 17.000 meer dan in het recordjaar 2024. De nieuwe wetgeving maakt het makkelijker om Duitser te worden, waardoor veel Oekraïners naar verwachting ook de nationaliteit zullen aanvragen.
4: Het dodental door een explosie in een kolenmijn in Jiangxi, China, is gestegen naar 90. Het is onduidelijk hoeveel mijnwerkers nog vermist worden. President Xi Jinping heeft maatregelen geëist om mijnongelukken te voorkomen en heeft de zorg voor gewonden prioriteit gegeven. Functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn al gearresteerd.
5: De Amerikaanse regering bereidt zich voor op nieuwe militaire aanvallen op Iran, melden bronnen aan CBS News. Er is nog geen definitief besluit genomen. Ondertussen vertrok de Pakistaanse topmilitair Asim Munir naar Teheran als bemiddelaar. Wall Street reageerde optimistisch, in de hoop op een blijvende vrede.
4: Raket Starship van het ruimtevaartbedrijf SpaceX is in de nacht van vrijdag op zaterdag succesvol gelanceerd. Om 00:30 s'nachts Nederlandse tijd steeg de onbemande raket op vanuit Texas. Ruim 10 minuten later was de raket in de ruimte. De lancering was de 12e testvlucht met als doel mensen naar Mars te brengen.
3: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
6: Na McDonald's, nuestra larga pasión de fútbol y alegría de Caribe, Caranos. IPC, nuestra tres en nuestro propio signatura en campeón. Presentando y un adonan de McDonald's World Cup. Mc Curaçao, con su contrato nuevo de sauce de pinda. Mc USA, creciendo un alineación fuerte con su sauce barbecue. Y Mc España, ole, y bando emoción a otro nivel con su patatas bravas. Urban Antour, escoge vos campeón.
0: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
7: Hey, chi vuole i pone di Bomaggio? Basta Carrefour e check tutte le prodotte con sticker blu. Bravo!

0: chance pa gana premio? Tursima! Así de fácil bota participa. Fans nan di banda arriba, de banda bow, bin join e hola blow.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: thuisfm.cw.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountil Beach.
3: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
4: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
5: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert...
6: Vincent. Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.

0: Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirates Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij Utrecht Centraal betreden. Ongeveer 20 activisten staan op 2 plekken op het spoor met een spandoek waarop staat "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht heeft aangegeven dat de actie niet is toegestaan en de politie is aanwezig om in te grijpen. Door de blokkade rijden er geen treinen van en naar Utrecht Centraal. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen bevestigd, waardoor het totaal op 5 komt. Het Oegandese ministerie van Volksgezondheid verhoogt de contactopsporing om de uitbraak te beheersen. De nieuwe gevallen omvatten een chauffeur en een verpleegkundige van de eerste patiënt en een vrouw die vanuit Congo de grens overstak. Beide zijn onder behandeling. Premier Rob Jetten heeft zijn verdriet geuit over het overlijden van Marjan Minnesma, de voorvrouw van Urgenda. Jetten beschrijft haar als een onvermoeibare strijder voor het klimaat en waardeert hun samenwerking in het vorige kabinet. Minnesma overleed op 59-jarige leeftijd. In Duitsland hebben afgelopen jaar minstens 309.000 mensen de Duitse nationaliteit verkregen. Een record. Dit is 17.000 meer dan in het recordjaar 2024. De nieuwe wetgeving maakt het makkelijker om Duitser te worden, waardoor veel Oekraïners naar verwachting ook de nationaliteit zullen aanvragen. Het dodental door een explosie in een kolenmijn in Jiangxi, China, is gestegen naar 90. Het is onduidelijk hoeveel mijnwerkers nog vermist worden. President Xi Jinping heeft maatregelen geëist om mijnongelukken te voorkomen en heeft de zorg voor gewonden prioriteit gegeven. Functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn al gearresteerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Ribeluga komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
2: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Hey, chi vuole i pone di Bomanci? Passa Carrefour e check tutti i prodotti con sticker blu. Brasa di Bomanci. Per sale per un momento speciale, Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relax the Swiss match. Compra 3 o más e botai un ticket per chance per ganare premio tutta settimana. Assì è facile votare a partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, bin join e olla blu.
5: We've got it. Ook zus en zo vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
6: Curaçao op 29.

0: Vincent.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group, bringing plants to life.
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency.

Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: Holland TV.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. De Iraanse toponderhandelaar Mohammad Bagher Ghalibaf heeft benadrukt dat Iran zijn rechten niet opgeeft. Dit zei hij tegen de Pakistanse legerchef Asim Munir in Teheran. Ghalibaf waarschuwde dat Iran harder zal terugslaan als de Verenigde Staten aanvallen hervatten. Een delegatie uit Qatar is ook aangekomen voor gesprekken in Iran. Paus Leo heeft het gebied rond Napels bezocht, waar jarenlang giftig afval is gedumpt. Hij veroordeelde de schadelijke mix van belangen die het milieu heeft vergiftigd. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat Italië het leven van 3 miljoen mensen in gevaar brengt. Het gebied staat bekend als Land van Vuren, waar kanker vaker voorkomt. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij Utrecht Centraal betreden. Ongeveer 20 activisten staan op 2 plekken op het spoor met een spandoek waarop staat "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht heeft aangegeven dat de actie niet is toegestaan en de politie is aanwezig om in te grijpen. Door de blokkade rijden er geen treinen van en naar Utrecht Centraal. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen bevestigd, waardoor het totaal op 5 komt. Het Oegandese ministerie van Volksgezondheid verhoogt de contactopsporing om de uitbraak te beheersen. De nieuwe gevallen omvatten een chauffeur en een verpleegkundige van de eerste patiënt en een vrouw die vanuit Congo de grens overstak. Beide zijn onder behandeling. Marjan Minnesma, oprichter en directeur van de klimaatorganisatie Urgenda, is op 59-jarige leeftijd overleden. Urgenda noemt haar een inspiratiebron voor de duurzaamheidswereld. Minnesma leed aan kanker en werkte tot het laatst aan een schonere wereld. Urgenda is bekend van de klimaatzaak, die leidde tot een belangrijke uitspraak van de Hoge Raad over broeikasgasreductie.
2: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Curaçao, dit wil je niet meer.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Na McDonald's, nos da la pasión de fútbol y alegría de Caribe, Caranos. IPC nos atreve a nuestro propio signatura de campeón, presentando un adonan de McDonald's World Cup. McCurzao, con su contrato nuevo de sauce de pinda. McUSA, creciendo un alineación fuerte con su sauce barbecue. Y McEspaña, ole, llevando emoción a otro nivel con su patatas bravas. Urban Antur, escoge bo campeón.
3: Ik ben bijna jarig.
4: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
3: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
4: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt. Lekker makkelijk bij Top One Toys.
3: Helemaal toppie.
5: Hey Vincent.
3: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Erik Hagedoorn.
6: En die is live vanuit Curaçao met...
7: Oh, dondersdikke plan.
0: Erik op een trip down memory lane. Het 80s, 90s weekend op

0: afkomstig van het album The Rattle and Hum. U2 uit 88. Ja, inderdaad, een fijn applausje. Nou, ik zou zeggen, goedemorgen.
1: Paradise FM. Zo.
0: We hebben geen... we zijn live vanuit Curaçao, niet uit Suriname. En daar zijn de collega's voor. Hè. Die hebben daar gezellig een weekje gehad. Nou, ik weet niet of je geluisterd hebt, maar dan bij deze. Het is weer normaal, hè. Lekker weekendje. Zaterdag en zondag lekker niks doen of heel druk doen. Mag allemaal. Nou, Gira heet je in ieder geval van harte welkom tot vanaf 9 uur tot 12 uur. Hebben we de allerbeste 80's en 90's weer voor je klaarstaan. Begonnen met U2 van het Rattle & Hum album Angel of Harlem. Speciaal voor vriend van de show Ronald. Was gisteren jarig. Eén grote bende daar thuis. Dat is niet altijd zo, maar als die jarig is, dan gebeurt er natuurlijk wel het een en ander. Ik heb zometeen Paul Kerk voor je met Dedicated uit de jaren 80. Maar eerst Madonna.

Vrijdag 29 augustus 2025. 9:30 was ik in de Cecilia. In de Celia. Arena, zaal. Bij Scadera, Curaçao Noordje Jazz. Daar was hij hoor, Paul Carrick. En er werd aangevraagd op 675-1031. Dit mooie nummer uit de jaren 80, Dedicated. Daarvoor de Madonna, dat trapten we mee af in het tweede nummer met Into the Groove. En de eerste kwam alweer binnen op het populaire WhatsApp-nummer. Waaronder deze uit 1980, The Cure and the Forest. En ook aangevraagd op 675-1031, die hoor je daarna. Belfast Child, Simple Minds.

Je hebt zo van die nummers die langskomen uit de jaren 80. En ook aangevraagd op 675-1031. Simple Minds en Belfast Child. Daarvoor hoorde je The Cure uit 1980. En The Forest. Stel, je kijkt naar buiten. En je denkt, je loopt zeg maar op je porch. Gaat even zitten. En denkt, het is zaterdag. Wat lekker. En dan heb je de radio een beetje aanstaan. En dan hoor je dit soort muziek op de achtergrond. Ja. Ik kan, hè? Fleetwood Mac en Dreams. Zometeen Orchestral Maneuvers in the Dark naar de commercials. Ik zie je zo.

0: kortingen op ramen en deuren, tegels en laminaat. En op alle Intex zwembaden. Check alle deals en bestel online op building-depot.com of kom langs in Zeelandia. Maak je huis WK-proof van 28 tot en met 31 mei bij Building Depot.
1: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con foco, realidad. Celebrar el primer página de nuestro capítulo más nuevo con el Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory!
4: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
5: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: TV. Dit is Paradise FM. Door.
1: En die heeft voor je klaarstaan uit 1985, die orkestermanoeuvres in the dark.
2: Ja, dat doe maar eens, ja. Erik Techno.

0: Als ik deze plaat altijd hoor, dan heb ik zoiets van... Ach, gezellig.
1: Paradise FM.
0: Lekker gezellig. Ik kan er niks aan doen. Zegt van die zaterdagochtend gezellige muziek. Ja. Nou, leuk dat je er gezellig bij bent. Er wordt wel veel aangevraagd om 6751031. En zometeen gaan we er eentje voor Ruben draaien. Soft Cell Torch. En eentje uit de jaren 70, die mag er ook wel wezen. Creedence Clearwater Revival en Who'll Stop the Rain. Je weet het, de allerbeste 80's en 90's tot aan de klok van 12 uur. Met af en toe een uitstapje naar de jaren 70.
2: Elke zaterdagochtend van 9 tot 12. Het 80's 90's Weekend. Met Erik Hagedoren.

Echt een mooi nummer uit 1970 van de Creedence Clearwater Revival. Protestsong tegen de Vietnamoorlog. Geschreven door John Fogerty. Ook bekend als solo-artiest. Jaren 70, 80 zo. Meer jaren 70.

Steeds actueel, al deze ellende. Mensen die normaal kunnen doen tegen elkaar. Hè? En vooral met elkaar. En wij ons maar druk maken over welk shirt zal ik aandoen met de WK. Hè? Nou, ik heb er twee hoor. Ja, natuurlijk. Lekker bezig toch?

zal er maar eentje voor je staan zo en die zegt... Ik ben verslaafd aan jou, nou, lekker dan. Overigens, natuurlijk geen verkeerde verslaving. Je kunt aan erge dingen verslaafd zijn. Frank Boeien scoorde er een hele dikke hit mee in de jaren 80. Verslaafd aan jou, Frank Boeien. Daarvoor Genesis, Phil Collins en de zijne. Prachtig. The Land of Confusion. Nou, een beetje wat ramwerk. Ik kreeg net een telefoontje van Ronald. Die had een feestje gisteren. En die zegt, nou, ik ben net wakker. Ik dacht, ja, dat, natuurlijk ben je pas net wakker. Bij jou begint de nacht, ja, 11:00. En eindigt dan zo rond 7:00 's morgens natuurlijk, ja. Dat mag ook, hè, als je jarig bent. ZZ Top voor je!

0: Denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicuraçao.com. PMI Curaçao, the property management people.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
4: Hey Vincent.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Internationale druk op de Israëlische minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir neemt toe. Frankrijk en Italië roepen de Europese Unie op om sancties tegen hem in te stellen. Nederland beschouwt Ben-Gvir al meer dan een jaar als ongewenst. Het pro-Israëlische Centrum Informatie en Documentatie Israël vraagt om zijn ontslag vanwege zijn schadelijke invloed op het imago van Israël. De Iraanse toponderhandelaar Mohammad Bagher Ghalibaf heeft benadrukt dat Iran zijn rechten niet opgeeft. Dit zei hij tegen de Pakistanse legerchef Asim Munir in Teheran. Ghalibaf waarschuwde dat Iran harder zal terugslaan als de Verenigde Staten aanvallen hervatten. Een delegatie uit Qatar is ook aangekomen voor gesprekken in Iran. Paus Leo heeft het gebied rond Napels bezocht, waar jarenlang giftig afval is gedumpt. Hij veroordeelde de schadelijke mix van belangen die het milieu heeft vergiftigd. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat Italië het leven van 3 miljoen mensen in gevaar brengt. Het gebied staat bekend als Land van Vuren, waar kanker vaker voorkomt. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij Utrecht Centraal betreden. Ongeveer 20 activisten staan op twee plekken op het spoor met een spandoek waarop staat "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht heeft aangegeven dat de actie niet is toegestaan en de politie is aanwezig om in te grijpen. Door de blokkade rijden er geen treinen van en naar Utrecht Centraal. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen bevestigd, waardoor het totaal op 5 komt. Het Oegandese ministerie van Volksgezondheid verhoogt de contactopsporing om de uitbraak te beheersen. De nieuwe gevallen omvatten een chauffeur en een verpleegkundige van de eerste patiënt en een vrouw die vanuit Congo de grens overstak. Beide zijn onder behandeling.
6: En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: Polar, Doritos, Prosecco Alberto Nan. I botahaya un teker, pagana premio, Tursima. Nada complica. Tu rende por participar. I cum water di Coca-Cola di 2 liter, tembo mancha, potin chance di gana, dos bia! Manda mo código y scorcu Coca-Cola. Join e hola blow!
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

0: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Hey, ¿qué vos te pone de Momanch? Pasa Carrefour y check tu reproducto dan con sticker blau. Brasa de Momanch. Barcelo pe momento special. Carrefour extra pizza pa compartir en grupo. Y classic tea pa relax de Swiss Gym match. Compra tres of más y bota un ticket tu chance pa ganar premio Tursima. Así de fácil bota participar. Fans nan di banda arriba, de banda abajo, bin join e hola blau.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Erik Hagedoorn.
5: Hey, goedemorgen toppers en Erik van de radio.
3: Elke zaterdagochtend van 9 tot 12. Het 80s 90s weekend met Erik Hagedoorn.

0: Lekker om weer terug te horen uit de jaren, nou, 70, ja? Ja, inderdaad, gewoon jaren 70.
1: Volgens mij nog net geen jaren 80, maar wel een erg lekkere plaat. Mooi weekend.
0: Ik heb het over Supertramp en Breakfast in America. Gisteren ben ik bij de uitzending van Vandaag Inside geweest. Ik dacht, weet je wat, ik ga dat eens even meemaken. Ik wil dat toch wel eens een keertje zien. Dus ik kaartjes geregeld. En de hele toestand. En toen dacht ik bij mezelf, dat is best grappig. Als je dan daar aan zo'n tafel zit en je doet eigenlijk alleen maar ouwe Nelen. En dan krijg je gewoon een miljoen kijkers in Nederland. Dat is best knap. Ik moet zeggen, het was een hele leuke ervaring. En ik dacht bij mezelf, wat zou dat nou betekenen? Kijk, deze mensen die hebben natuurlijk overal commentaar op. Dat is prachtig. En die krijgen natuurlijk een heleboel ellende over zich heen. Maar ze krijgen ook veel applaus. En dat vond ik best bijzonder. Niet dat het niet mag. Nee, tuurlijk mag dat. Maar dacht ik bij mezelf, hoe zou dat nou zijn als je een band bent en je krijgt, je bent succesvol in de jaren 80. En je krijgt dan applaus. Als je dus opkomt. Dus ik een beetje zoek in de platenbak. En ik dacht, hé, deze kan ik eens mooi draaien op zaterdagmorgen.

blijft dit een van de betere nummers uit de jaren 70-80 vinden. Thelma Houston en Don't Leave Me This Way. Ook nog wel eens door Bronski Beat gecoverd. En ja, lekker. Altijd goed om terug te horen op dit station. Zometeen heb ik van Marillion voor je en Kaylee. Maar eerst eentje uit de jaren 80. Mag er wezen. Sting en de zijne. Sting nog van de Curaçao Noche Jazz. Maar hier nog lekker met zijn collega's van de Police. Een van de meest intelligente teksten uit de jaren 80. De doe-doe-doe. De da-da-da.

broodje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

0: Vincent. Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet laten.

deze niet zo vaak op dit magnetische radiostation. The Talking Heads uit 1980. Once in a lifetime. En dan, ja, waarom hoor je hem dan nu wel? Nou, heel eenvoudig. Aangevraagd op 675-1031. Lekker zo'n new wave stukje muziek, hè? Uit de jaren 80. Nou, mag er zijn. We blijven een beetje in de eind van de jaren 70, in de jaren 80. Donna Summer op hoogtijdagen. Georgia Moroder is haar producent en ze maakt de ene hit naar de andere.

Ton Scherpenzeel uit de jaren 70. Uit jaren 70 precies. Om precies te zijn. Prachtige band Kajak. Ik vind het mooi. Ik vind het echt een mooi nummer dit. Draait ook regelmatig. En dat kan, hè, als je hier zeg maar de baas bent op zaterdag. Er is niemand hier, want iedereen zit of in Suriname of heeft de werkweek erop zitten. Belde trouwens net, probeerde ik even contact te leggen met de baas, Joris. Want we hadden een technisch probleem, dat heb ik altijd. Altijd als ik hier ben. Ik ben onderweg naar de jungle. Ik heb weinig bereik. Nou, zo zie jij hoe we elkaar hier omgaan. De ene aan het werk en de andere lekker in de jungle. Michael, waar ben je? Nou, dan maar dit even, hè. Op verzoek van Jimeno. Is dat het de babos waar, hè?

0: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
4: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijne woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat

0: 12 uur. Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in zijn dagelijkse toespraak benadrukt dat Oekraïne een volwaardig lid van de Europese Unie verdient. Dit gebeurde na een voorstel van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz voor een tijdelijke status zonder stemrecht. Zelensky stelt dat Oekraïne essentieel is voor een succesvol Europees samenwerkingsproject. Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft meer dan 500 kinderen het leven gekost. Het Bengaalse ministerie van Volksgezondheid meldt dat het dodental sinds maart op 512 staat. Ziekenhuizen in de hoofdstad Dhaka kampen met een tekort aan IC-bedden. Met hulp van UNICEF is een vaccinatiecampagne gestart, waarbij 18 miljoen kinderen zijn ingeënt. Internationale druk op de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, neemt toe. Frankrijk en Italië roepen de Europese Unie op om sancties tegen hem in te stellen. Nederland beschouwt Ben-Gvir al meer dan een jaar als ongewenst. Het pro-Israëlische Centrum Informatie en Documentatie Israël vraagt om zijn ontslag vanwege zijn schadelijke invloed op het imago van Israël. De Iraanse toponderhandelaar Mohammad Bagher Ghalibaf heeft benadrukt dat Iran zijn rechten niet opgeeft. Dit zei hij tegen de Pakistanse legerchef Asim Munir in Teheran. Ghalibaf waarschuwde dat Iran harder zal terugslaan als de Verenigde Staten aanvallen hervatten. Een delegatie uit Qatar is ook aangekomen voor gesprekken in Iran. Paus Leo heeft het gebied rond Napels bezocht, waar jarenlang giftig afval is gedumpt. Hij veroordeelde de schadelijke mix van belangen die het milieu heeft vergiftigd. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat Italië het leven van 3 miljoen mensen in gevaar brengt. Het gebied staat bekend als Land van Vuren, waar kanker vaker voorkomt.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Met Sentoo betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar Sentoo.

0: CV. Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinha of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
3: Je

0: is maar net, T. Van iedereen.
1: Paradise FM.
0: En daar is ook iedereen van. We starten het laatste en wel je derde uur van de beste 80s en 90s. Met een groep uit Amsterdam, The Scene. En iedereen is van de wereld met Tay Lau. Ja, lekker. De allerbeste 80s en 90s tot aan de klok van 12 uur. We hebben nog een aardig rijtje voor je klaarstaan. Aangevraagd op 675-1031. En dit is of de wereld om ons heen natuurlijk niet bestaat als je dan zo lekker naar de radio zit te luisteren. Nou, leuk als je dat doet. Zometeen de Rolling Stones voor je met Mixed Emotions. Maar eerst Montel Jordan.
1: Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: begin je zaterdag en zondag goed.
1: Goed.
0: Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: wiens leven dit is. Wie van wie?
1: It's my life.
0: Nou, dan weten we dat ook weer, hè. Lekkere dikke hit van Doctor Album uit de jaren 90. It's my life. En daarvoor hoort je Rolling Stones en Mixed Emotions. Terug naar de jaren 80. Uit Duitsland. Jazeker. De dame in kwestie scoorde een hele dikke hit in de Europese discotheken en natuurlijk ook in de top 40. Maria Magdalena heet ze. Dat was de titel van het nummer. De dame in kwestie zelf is Sandra.

0: ParadiseFM.cw.
1: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in ons

0: Vincent.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao, Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Hallo?
5: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
4: Hi Tina!
5: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
4: Oké.
5: Je hypotheek is goedgekeurd.
4: Dank je Tina! Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
6: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
7: Yay! Nu kan ik mijn grote

Nou, ik weet eigenlijk niet wat precies aan de hand is, maar ik krijg deze dag veel oorlogsnummertjes aan, denk ik zo. Deze ook weer uit de jaren 80. Paul Hardcastle en 19. Gemiddelde leeftijd van de destijds soldaat die richting Vietnam ging. Lekker gezellig vandaag allemaal weer. We houden het maar even bij de muziek. The Whispers and It's a Love Thing.

Graham en Mick Jones, oftewel de Britse popgroep Foreigner. Scoorde een hele dikke hit uit de jaren 70, om 1977 om precies te zijn, met Cold as Ice. Nou, we gaan eruit zometeen met Kansas en Dust in the Wind. En dit is Rick Ashley voor je met Never Gonna Give You Up. De rest mij jullie een fantastisch leuk weekend te wensen. Ik zie je graag volgende week weer terug met de beste 80s en 90s.

0: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.

Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. In Zuid-Libanon en Gaza zijn nieuwe doden gevallen door Israëlische aanvallen. 5 burgers in Libanon en 6 mensen, waaronder 5 politieagenten en een 13-jarige jongen, kwamen om het leven in Gaza. Hulpverleners kunnen een overleden vrouw nog niet onder het puin vandaan halen vanwege de aanhoudende aanvallen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in zijn dagelijkse toespraak benadrukt dat Oekraïne een volwaardig lid van de Europese Unie verdient. Dit gebeurde na een voorstel van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz voor een tijdelijke status zonder stemrecht. Zelensky stelt dat Oekraïne essentieel is voor een succesvol Europees samenwerkingsproject. Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft meer dan 500 kinderen het leven gekost. Het Bengaalse ministerie van Volksgezondheid meldt dat het dodental sinds maart op 512 staat. Ziekenhuizen in de hoofdstad Dhaka kampen met een tekort aan IC-bedden. Met hulp van UNICEF is een vaccinatiecampagne gestart, waarbij 18 miljoen kinderen zijn ingeënt. Sport, tot slot. Jonas Vingegaard heeft de leiding genomen in het klassement van de Ronde van Italië. De Deense renner van Visma Leasebike won de 14e etappe naar skidorp Pila. Tijmen Arendsman zakte naar de 6e plaats in het klassement. Afonso Eulalio, die 9 dagen de roze trui droeg, viel terug naar de 2e plaats. Jesper de Jong is toegelaten tot het hoofdtoernooi van de Roland Garros als lucky loser. De nummer 109 van de wereld vervangt de geblesseerde Arthur Fils. De Jong speelt in de eerste ronde tegen Stan Wawrinka, die zijn laatste profjaar ingaat. De Jong is de 3e Nederlander in het hoofdtoernooi en viert volgende week zijn 26e verjaardag. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: grote berg patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En grote berg patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en grote berg patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
1: Hey Vincent.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
0: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
3: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
4: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
3: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
4: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Zo ben je er amper, zo ben je er elke dag van de week. Daar zijn we weer, nu met Weekend Vibes.

0: Want hij is begonnen. The Weeknd, Michael Gray, hoort hier bij Paradise.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Dit is Weekend Vibes. Je zaterdagmiddag is daarbij ook officieel ingeluid. Ik hoop dat je leuke plannen hebt dit weekend. Of juist helemaal niks. Dat is ook altijd een goed plan. Voor mij zijn het hele gevulde weken. Misschien heb je het gemerkt. Vandaag is niet de enige dag dat je mij hoort hier op Paradise. Maar 7 dagen van de week. En volgende week gaat dat weer hetzelfde gelden. Dus ik hoop dat je er een beetje tegen kan. Dat je het gezellig vindt met mij. Want ik ben er voorlopig nog wel even bij. En als je denkt, nou, dat muzikale gaat je nog niet zo goed af. Dan mag je daar best wel helpen. Dit is Weekend Vibes. Ik ben benieuwd naar jouw Weekend Vibes. En ook wat je daarbij wil horen. Je mag altijd laten weten wat het mag zijn voor jou. Via 675-1031. PhD niet. Want die hoor je nu al. Dit is I Won't Let You Down bij Paradise.

vibes, die van Diamond, die zijn weer goed. Hij is bij Diffoort geweest gisteravond en hij vraagt hem wel vaker aan, maar ja, we kunnen er ook eigenlijk niet meer omheen de komende tijd. Het WK gaat bijna beginnen en er is maar één manier om die stemming goed vast te houden. En dat is natuurlijk met Jaylen. Blue Wave, voor jullie bij Paradise.

Orange Grove, voor die Web Paradise en Living Easy. De perfecte weekend vibe voor mij betreft. Ik ben benieuwd, wat zijn jouw plannen? Wat ben je aan het doen? Wat wil je daarbij horen? Dat laat je altijd weten via de Paradise Web app. Zometeen bel ik met Irene Spoelstra over Vivente. Bijzondere school met bijzondere resultaten. Zometeen ook Grace Jones en Mea, All About the

0: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Caucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roy Santu.
1: Não só logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé, realização, festivalização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
5: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life. Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
6: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
7: Dit is Paradise FM.
8: Heel de dag uit volle borst.
7: Nu, Nadine Roos.
9: Uiteindelijk is alles er weer.

0: FM.
1: Het is 8 minuten over 12:30 geworden op jouw zaterdagmiddag. En misschien denk je, ik wil helemaal niet met school bezig zijn in het weekend. Maar het is toch verstandig om je een beetje voor te bereiden. Gaan auditeren op je, wat je misschien later wil doen. En daar is maandag de uitgelezen kans voor bij Vivente. Ik heb aan de telefoon Irene Spoelster van Vivente. Bontardi.
2: Bontardi.
1: Jullie hebben een speciale dag met de proeflessen komende week.
2: Ja, klopt. Wij Vivente SBO hebben maandag een Vivente Study Experience. Mm-hmm. En daarin kan de student, om toch beter een SBO-opleiding te kiezen, een dagje ja, met ons meelopen en kijken wat het aanbod is van de schoolvakken die wij geven bij Vivente op onze lesdag.
1: Mm-hmm. En voor wat voor studenten is Vivente specifiek?
2: Nou, Vivente SBO is een SBO-school met alleen maar horecaopleidingen. We hebben op dit moment de opleiding kok niveau 2, zelfstandig werkend kok niveau 3 en zelfstandig werkend gastheer gastvrouw niveau 3. Die opleidingen die bieden wij aan in de vorm van het werkend leren traject. Dat houdt in dat de studenten 1 dag in de week bij ons naar school gaan op de maandag. En dat ze 4 dagen in de week werken als volwaardig werknemer bij een hotel of restaurant hier op Curaçao.
1: Kijk, dus terwijl je leert ben je echt lekker bezig en zit je ook daadwerkelijk meteen in het werkveld waar je wil zijn uiteindelijk.
2: Precies, precies. En het is dus geen stage wat je loopt, maar het is echt, je bent echt een volwaardig werknemer waar alles bij komt kijken wat een andere collega op die plek ook heeft.
1: Kijk, dus je zit echt er middenin. Wat is nou iets waar mensen van tevoren misschien een beetje over na moeten denken, waar ze niet als eerste aan denken?
2: Waar wij heel erg op proberen in te zetten, is dat wij de lessen die wij op de maandag op school geven, dat die direct een link hebben met het werkveld. Dus als het bijvoorbeeld gaat om de talen, wij bieden 4 talen aan, Engels, Spaans, Nederlands en Papiaments. En die 4 talen, die vliegen wij eigenlijk aan in de lessen op basis van wat moet je nou kunnen op je werkplek wat betreft die talen. En dat proberen wij op school aan te bieden, zodat het een heel realistisch beeld wordt.
1: En qua talen, moet je die alle 4 echt goed beheersen? Of is daar nog wel de ruimte in dat ze zeggen, nou, dit is niet zo heel belangrijk?
2: Nou, onze opleidingen bestaan uit periodes. Dus wij kennen geen schooljaren. Mm-hmm. Niveau 2 duurt 15 maanden en niveau 3 duurt 24 maanden. Dus 2 jaar. En per periode sluit je eigenlijk een onderdeel af per vak. En wat betreft de talen hangt het af van het niveau wat je doet. Als je niveau 2 doet, dan hoef je niet alle talen voldoende te halen. Bij niveau 3 wel. Dat zijn de eisen vanuit het ministerie van Onderwijs hier. Het hangt een beetje vanaf welke keuze je maakt en wat er dan wordt gevraagd.
1: En het belangrijkste om te kijken of het goed bij je past is natuurlijk daadwerkelijk bij die lessen gaan zitten. Moet je je van tevoren opgeven? Moet je je voorbereiden? Of hoe werkt het?
2: Nee, je hoeft je niet voor te bereiden. Het is vooral wel even opgeven, zodat wij een beetje rekening kunnen houden wie er komen. Het is dus aanstaande maandag om 5 uur, van 5 tot 7:30. En op de socials kun je meer informatie vinden. Je gaat een kijkje in de lesdag van Vivente. Dus je krijgt een beetje taalaanbod. Je krijgt een beetje rekenen. ICT hebben wij natuurlijk als schoolvak. Dus wij proberen je zo realistisch mogelijk beeld te geven van wat je op de maandag bij ons op school krijgt.
1: Mm-hmm. Oké, helder. Ik denk dat... welke website was het ook weer waar mensen moesten aanmelden?
2: Wij zijn onderdeel van VPCO. Dus als ze via VPCO er naartoe gaan, dan komen ze wel bij Vivente SBO. Het makkelijkste is even via Instagram of Facebook, Vivente SBO. En dan is de aanmeldposter, die staat bovenaan.
1: Perfect. Maandag vanaf 5 uur, geloof ik.
2: Klopt, helemaal. Ja, en het is bij Marnix College Cascora. Daar zijn wij gehuisvest.
1: Helder. Ik wens je heel veel succes en hopelijk een hoop nieuwe toekomstige studenten.
2: Dat hopen wij ook. Hartstikke bedankt.
1: Irene Spoelster namens Vivente. Fijne zaterdag nog. Oh, ze is al weg.
3: Hi, my name is Bob and I approve this message.

0: Love is the seventh wave. Sting hoorde je bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: Ja, gemiddeld gezien is het gelukkig niet pas de zevende liefde echt raak. De meeste mensen hebben 4 tot 6 relaties voordat ze dan, nou ja, tussen aanhalingstekens, de ware liefde vinden. Voor Sting zelf kostte het zelfs minder poging. Hij heeft 2 echt lange relaties gehad. Eerst een huwelijk van 8. En daarna heeft hij eigenlijk de vrouw gevonden waar hij nu al 40 jaar mee samen is. Trudy Styler. Dat uiteindelijk heeft het hem maar 2 pogingen gekost. Ik hoop dat het bij jou ook net zo makkelijk gaat als voor hem. Zometeen Tavares. Heaven must be missing an angel. En eerst Akda in de Merk. Dit is niet of nooit geweest.

0: hele slechte pick-up line verwerkt in een heel lekker nummer. Tavares hoorde je bij Paradise en Heaven Must Be Missing an Angel. En een Rus miste iets anders, maar bereikte ondanks dat toch de top van de Mount Everest. Hoe en wat hij miste, dat hoor je zo meteen. Ook Phil Collins en Chris Kapp zo meteen.
1: Met Sendtoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sendtoo, dat is pas betaalgemak.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog de website van Remax Bombini en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
5: Na McDonald's, nuestra larga pasión de fútbol y alegría de Caribe, caranos. IPC, nuestra tercera, nuestro propio signatura en campeón. Presentando y un adonan de McDonald's World Cup. McCurzao, con su contrato nuevo de sauce de pinda. McUSA, creciendo un alineación fuerte con su sauce barbecue. Y McEspaña, ole, y bando emoción a otro nivel con su patatas bravas. Urban Antur, escoge vos campeón.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. In Zuid-Libanon en Gaza zijn nieuwe doden gevallen door Israëlische aanvallen. 5 burgers in Libanon en 6 mensen, waaronder 5 politieagenten en een 13-jarige jongen, kwamen om het leven in Gaza. Hulpverleners kunnen een overleden vrouw nog niet onder het puin vandaan halen vanwege de aanhoudende aanvallen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in zijn dagelijkse toespraak benadrukt dat Oekraïne een volwaardig lid van de Europese Unie verdient. Dit gebeurde na een voorstel van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz voor een tijdelijke status zonder stemrecht. Zelensky stelt dat Oekraïne essentieel is voor een succesvol Europees samenwerkingsproject. Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft meer dan 500 kinderen het leven gekost. Het Bengaalse ministerie van Volksgezondheid meldt dat het dodental sinds maart op 512 staat. Ziekenhuizen in de hoofdstad Dhaka kampen met een tekort aan IC-bedden. Met hulp van UNICEF is een vaccinatiecampagne gestart, waarbij 18 miljoen kinderen zijn ingeënt. Sport tot slot. George Russell heeft de sprintrace in Canada gewonnen, met teamgenoot Kimi Antonelli als derde. Max Verstappen eindigde als 7e en had duidelijk snelheidstekort in zijn Red Bull. Antonelli klaagde over een straf voor Russell na een aantal felle duels, maar de wedstrijdleiding gaf geen straf. De kwalificatie voor de hoofdrace is later vanavond. De hockeyers van Rotterdam hebben de eerste wedstrijd om de landstitel met 3-2 gewonnen van Amsterdam. Alle doelpunten werden voor rust gescoord. Maandag vindt het tweede finale duel plaats in Rotterdam. Rotterdam kan voor de tweede keer in de geschiedenis landskampioen worden, na de eerste titel in 2013. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
2: Ik ben bijna jarig.
3: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
2: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
3: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
4: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
2: Helemaal toppie.
5: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
6: Naar McDonald's. Nuestra larga pasión de fútbol y alegría de Caribe, Caranos. Y PC, nos atreven los propios signaturas de campeón. Presentando y un adonan de McDonald's World Cup. McCurzao. Con su contrato nuevo de sauce de pinda. McUSA. Creciendo un alineación fuerte con su sauce barbecue. Y McEspaña. Ole. Y bando emoción a otro nivel con su patatas bravas. Urban Antour y escoge vos campeón.
7: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
8: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
8: Nu Nadine Roos.
10: Een rust die geen poot had om op te staan, maar toch de Mount Everest bereikte. Zometeen in de tractualiteit.

0: Cap hoorde je bij Paradise. En liar, liar. Het is tijd voor de tractualiteit. Jouw moment om de actualiteit te koppelen aan de muzikaliteit.
1: Tractualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: En vandaag een bijzondere prestatie in het zonnetje gezet. Namelijk die van Rustam Nabiev. Het is een Russische bergbeklimmer die in 2015 zijn benen verloor. Gebeurde toen een militaire kazerne instortte. Hij was een militair en daardoor moesten allebei zijn benen worden geamputeerd. Verschrikkelijke gebeurtenis. Maar er zijn van die mensen die hebben een enorm vuur in zich en gebruiken dat juist weer om daarna nog briljantere prestaties te leveren. Want hou je vast, hij is de eerste man die deze week, niet de eerste deze week, de eerste man ooit die dus deze week een record heeft gevestigd met de Mount Everest beklimmen zonder benen. Hij heeft dat zonder protheses ook nog eens gedaan. Dus volledig met zijn armen is hij omhoog geklommen. 8848 meter omhoog. Ja, dit is

0: Garden Jeffries bij Paradise. 3:10 geworden. Heel, heel rock'n'roll hoorde je.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Ik had het over de bijzondere prestatie deze week in de Trektualiteit. Nabiev. Rustam Nabiev, ik moet het goed zeggen, een Russische bergbeklimmer die zonder benen de top van de Mount Everest heeft bereikt. Een enorme prestatie. Ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. Melanie, die doet mij.

Paradise en Jump. De uitslag is binnengekomen in de tracksuit. Het is eigenlijk wel heel grappig, want ik weet nog steeds niet helemaal zeker of het wel het nummer is dat Ted bedoelde. Het is in ieder geval een niet geworden Ain't No Mountain High Enough van Marvin Gaye. Ook niet I Will Survive van Gloria Gaynor. Maar wel Rise Up van Yves Roddok, van Ted. Ja, we gaan er nu achter komen misschien of hij deze bedoelt. We gaan er in ieder geval naar luisteren.

0: Rise Up hoorde je bij Paradise. Zometeen in Hou Op Met Me duiken we in de frustratie rondom de nieuwe kentekenplaten. Misschien heb jij ze ook al. Laat het me weten via 6751031. Roxette hoor je ook zo, Mike Posner.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: paradisefm.cw.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: Hey Vincent!
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Dit is Paradise FM.
3: Nadine Roos. De nieuwe kentekenplaten hebben een hoofdrol in Hou op met me zometeen.

0: Mike Posner hoorde je bij Paradise. En I took a pill in Ibiza.
1: Hou op met me. Aranka van de Zanden.
0: Het is zaterdagmiddag rond de klok van 2:50. Dat betekent dat we duiken in het leven van Aranka Bontardi.
2: Bontardi, ben ik weer.
0: Heb je een goede week gehad?
2: Ja, heerlijk. Ja, ze zit al een tijdje een beetje in een kleine bouwput. Omdat er een zwembad wordt aangelegd bij ons in de tuin. Al zo'n 3 maanden. En dat is vandaag bijna klaar. Dus ik spring een gat in de lucht eigenlijk. Oh, ja,
0: en vooral zwembad. In het zwembad. Ja, dat dacht ik ook, ja.
2: Ja.
0: Ben je er al in geplaatst?
2: Nee, hij moet nog... De cherry moet nog gepopt, zeg maar.
0: Oké. Lekker.
2: Dat gaan we dadelijk doen. Dus... maar eerst even belangrijk, hè? Mijn eilandleven aan de luisteraars vertellen. Ik dacht, ik doe vandaag lekker een eilanddingetje ook. De nieuwe kentekenplaten. Heb jij ze inmiddels al binnen?
0: Ja, ik zit met een ander probleem. Ja. Mijn andere auto, die heeft schroefjes. Die zitten zo erg vast. Ik heb er al 3 schroefdraaiers op kapot gedraaid. Oh. Dus die heeft alleen aan de voorkant nu een nieuwe plaat. Ik weet niet wat er achter is gebeurd. Maar daar hangt nog de oude plaat. Dus ik ben half er doorheen.
2: Je bent duidelijk screwed. Dat is het.
0: Ik moet maar eens naar de garage kijken of iemand anders daar wel kaas van kan maken. Maar tot nu toe nog niet gelukt.
2: Dus bij jou moet het schroefje nog losgemaakt worden in plaats van dat hij los zit bij je. Nou, dat is positief, denk ik. Ja. Ja, er is natuurlijk een hele hoop gedoe om geweest. Hè. Regels, logistiek, wachtrijen, de horrorverhalen van het lange wachten. Nou, volgens mij ging het de afgelopen maanden op elk happy hour wel minstens 1 keer over dat gedoe. Rondom de kentekenplaat. Ik kon er niet echt omheen. Goed, ik heb 1 plaat nodig voor mijn scooter. Maar ja, dan moet je wel voor in de rij gaan staan natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar wat ik het mooie vind van Curaçao is dat in dit soort situaties meteen van die creatieve initiatieven ontstaan. Die lekkere eilandse handelsgeest. Want ineens zaten er ook wel mensen op die tegen betaling best wel even voor jou in die rij wilden gaan staan. Hè? Dus wachtgeld betalen eigenlijk.
0: Ja.
2: Maar wij hebben gelukkig al jaren een vaste regelaar voor alles wat met vervoer te maken heeft. Dat is echt ideaal. En dat wilde hij graag voor mij doen. Dus die man die zegt vriendelijk, leg die papieren maar in de brievenbus. Want ik kom ze om 3:30 ochtends ophalen. Respect.
0: Ja.
2: Want nu kon hij lekker vroeg daar in de rij gaan staan. Dat is dan voor 45 gulden zou je dan mijn kenteken regelen. En kan er ook opschroeven. Dus misschien moet ik hem even mijn layout doorsturen.
0: Ja, dat klinkt als een heel goed idee.
2: Echt, hè? Deze man heeft heel veel schroevendraaiers. Dus ik braaf dat mapje in de brievenbus gelegd. Helemaal overtuigd dat alles in orde was. Maar je voelt natuurlijk nu wel een hou op met me aankomen.
0: Ja.
2: Ik krijg om 7:00 ochtends een berichtje van hem. Lucie, ik heb de papieren wel, maar je hebt 2026 nog niet betaald.
0: Oh, ja, dan houdt het verhaaltje op.
2: Ja, maar ik was echt totaal verbaasd met die. Want ik heb het is 70 piek voor een heel jaar voor een scooter. Het zijn ook maar 2 wieltjes. Maar ik zou echt zweren dat ik onlangs nog belasting had betaald. Dus ik zat echt helemaal te piekeren. En toen viel het dubbeltje. Toen ik vorig jaar voor mijn nieuwe scooter die kocht, toen moest ik ook de belasting nog betalen voor het hele jaar. Dat was wel einde jaar, maar dan moet je alsnog die 70 piek doppen. Dus in mijn hoofd dacht ik, ik heb pas nog een poenda geweest om dat te betalen. Maar dus voor mij 2025 en niet voor 2026.
0: Ah. Ja, dat is wel echt waar.
2: Gelukkig kan onze handige man nog wel voor een herkansing gaan.
0: Ja.
2: Dan moest ik wel eerst nog die belasting betalen.
0: Ja.
2: Ik dacht, laat ik eens naar een andere locatie gaan dan poenda. Want dat is vanaf waar ik woon best een end met de scooter. Dat had ik beter niet kunnen doen.
0: Sowieso,
2: dat soort dingen regelen tussen 12 en 1 uur 's middags is al geen topplan. En ik was ook even vergeten dat er misschien nog wat mensen waren die wegenbelasting gingen betalen.
0: Ja.
2: Toen ik daar aankwam, moest ik eerst in de rij staan om überhaupt binnen een zitplaats te krijgen. Dus dat is dan al niet echt een goed teken.
0: Nee joh.
2: Maar ik dacht, eigen schuld, nu gewoon fixen. Hè.
0: Ja.
2: Ik ga naar binnen, krijg netjes een nummertje. T98, ik weet het nog goed. Ik kijk op het bord, van hoeveel mensen zijn er nog voor me? Nog maar 6. Dat is te doen, weet je wel? Ik zit toch in de airco, muziekje in mijn oren. Maar die tijd, die gaat dan zo langzaam, weet je. En dan hoor je pling en dan hoop je dat het jouw nummertje is. Maar heel stom, ik kijk en alleen die T-nummers, die kwamen maar niet voorbij. En na drie kwartier was er nog steeds geen thee verder. En om me heen, links en rechts, met allemaal mensen werden er geholpen met andere nummertjes. Dus ja, toen kwam een beetje de opstandige Nederlander in mij naar boven. Van, ja, hallo, dit is een zonde van mijn tijd.
0: Ik ga wel naar Poenda, weet je wel.
2: Dus ik loop naar die bewaker toe en ik zeg netjes, joh, ik kom een nummertje inleveren, want ik moet weer terug naar mijn werk. Ik kan niet nog drie kwartier wachten. Dan komt hij, zegt die man, hele grote glimlach. Oh, Lucie, je bent bijna aan de beurt, hoor. Die thee op het bord werkt niet.
0: Oh.
2: Dus die mevrouw van het wegenbelastingloketje, die drukte steeds wel op de volgende knop. Alleen het scherm werkte dus niet.
0: Oh.
2: Hoe die mensen voor mij dan wisten hoe ze aan de beurt waren, dat is voor mij een raadsel. Misschien dat ingestraald werd of zo. Maar goed, ik was letterlijk drie minuten later aan de beurt en drie minuten daarna stond ik gewoon buiten met mijn kaart. Dus uitgenodigd. En mijn handige man heeft alsnog de plaat opgehaald en netjes opgestoken. Dus ik heb hem binnen. Kom maar door met die controles.
0: En dan nu lekker van alle ellende van je af laten glijden in het zwembad.
2: Absoluut. Ik plons hem zometeen lekker het weekend in. Nou, ik hoop jou nog een lekkere dagje hebt. En tot volgende week.
0: Zeker. Tot volgende week.
2: Oké, okay, ajoli! Aha.

My Lovin' aan Vogue, richting de klok van 2 uur. Het is je zaterdagmiddag bij Paradise. Het was mijn zaterdagmiddag weekend vibes. Morgen ben ik er gewoon weer tussen 12 en 2 met een nieuwe ronde. En zometeen Billy Joel, Enrique Iglesias en dit zijn de Counting Crows. Een extra.

Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: www.curaçaoliveevents.cw.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27. Kokos Beach.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en

0: Uitzicht op zee? Heb je de best of bites, beats en beach? Kijk Tapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. In Zuid-Libanon en Gaza zijn nieuwe doden gevallen door Israëlische aanvallen. 5 burgers in Libanon en 6 mensen, waaronder 5 politieagenten en een 13-jarige jongen, kwamen om het leven in Gaza. Hulpverleners kunnen een overleden vrouw nog niet onder het puin vandaan halen vanwege de aanhoudende aanvallen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in zijn dagelijkse toespraak benadrukt dat Oekraïne een volwaardig lid van de Europese Unie verdient. Dit gebeurde na een voorstel van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz voor een tijdelijke status zonder stemrecht. Zelensky stelt dat Oekraïne essentieel is voor een succesvol Europees samenwerkingsproject. Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft meer dan 500 kinderen het leven gekost. Het Bengaalse ministerie van Volksgezondheid meldt dat het dodental sinds maart op 512 staat. Ziekenhuizen in de hoofdstad Dhaka kampen met een tekort aan IC-bedden. Met hulp van UNICEF is een vaccinatiecampagne gestart, waarbij 18 miljoen kinderen zijn ingeënt. Sport, tot slot. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de nacompetitie van FC Volendam na een spannende strafschoppenserie. Na een 2-1 nederlaag in de eerste wedstrijd won Willem II met 1-2 in de return. Doelman Thomas Didilon Heudel stopte een penalty en scoorde de winnende. Hull City keert volgend seizoen terug in de Premier League na een overwinning van 1-0 op Middlesbrough in de playoff finale. De wedstrijd vond plaats op Wembley. De enige goal kwam van McBurnie in de blessuretijd. Dit is de eerste keer sinds 2017 dat Hull weer op het hoogste niveau speelt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer...

0: een meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. We dimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Curaçao, dit wil je niet meer.

0: Rebay.cw.
1: Vanaf 1 mei start Rebay Luca. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: De grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
0: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group.
3: Vida Nova Group. Bringing plans to life.
4: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
5: Hey Vincent!
6: We've got it. Ook Botica Cerrito vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: na McDonald's. Non sarà che passione di football e allegria di Caribe, cara nos. E per sei, non sarà che nos proprio signature nan campion, presentando un donan di McDonald's World Cup. McCursao, questo contratto nuovo di sauce di pinda. McUSA, trecendo un alineación fuerte con su sauce barbecue. Y Mc España, ole, y bando emoción a otro nivel con su patatas bravas. Urban Antur, escoge bo campeón.
1: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandpetjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
2: Body Cucina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cucina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach. Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
4: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Drie vrijwilligers van het Internationale Rode Kruis zijn overleden, vermoedelijk door ebola. Dit meldt de Nederlandse afdeling van het Rode Kruis. De vrijwilligers maakten deel uit van een humanitaire missie in Congo, waar de ebola-uitbraak is vastgesteld. Tot nu toe zijn er 177 gedachte ebola-doden en ongeveer 750 besmettingen in Congo. In Zuid-Libanon en Gaza zijn nieuwe doden gevallen door Israëlische aanvallen. 5 burgers in Libanon en 6 mensen, waaronder 5 politieagenten en een 13-jarige jongen, kwamen om het leven in Gaza. Hulpverleners kunnen een overleden vrouw nog niet onder het puin vandaan halen vanwege de aanhoudende aanvallen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in zijn dagelijkse toespraak benadrukt dat Oekraïne een volwaardig lid van de Europese Unie verdient. Dit gebeurde na een voorstel van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz voor een tijdelijke status zonder stemrecht. Zelensky stelt dat Oekraïne essentieel is voor een succesvol Europees samenwerkingsproject. Sport tot slot. Willem II heeft promotie naar de Eredivisie behaald na een spannende finale tegen FC Volendam. Doelman Thomas Didilon Huddel scoorde de beslissende penalty en droeg de overwinning op aan zijn pasgeboren dochter. Trainer John Stegeman noemde de prestatie geweldig. Bij Volendam heerste ongeloof na het verlies, ondanks een eerdere overwinning in de heenwedstrijd. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. In het Ulevaalstadion in Oslo werd Olympique Lyonnais met 4-0 verslagen. Eva Pajor scoorde 2 keer en werd topscorer van het toernooi. Salma Paraluelo maakte de andere 2 doelpunten. Dit is de 4e overwinning voor Barcelona in 6 seizoenen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
6: Hey, kibo de pone de momanche. Pasa Carrefour y check tu reproducto dan con sticker blau. Brasa de moman. Barcelo pe momento special. Carrefour extra pizza pa compartir en grupo y classic tea pa relax de Swiss Gym match. Compra tres of más y bota un ticket tu chance pa ganar premio Tursima. Así de fácil bota participar. Fans nan di banda arriba, de banda bow, bin join e hola blau.
7: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
8: Hey Vincent!
9: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: weten wat Vanessa vandaag draagt
1: en hoe Joris zijn haar zit?
0: Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
4: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
3: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
4: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA-huismerk.

0: of Mass, Manera Polar, Doritos, Prosecco Albertona. Ibotahaya un ticket, pagana premio, Tursima. Nada complica, tu rende por participar. E com botar de Coca-Cola de 2 litros, tempo mancha, potem chance de gana, 2 bia. Manda meu código e escorco Coca-Cola. Join e hola blow!
1: Shop je favoriete items bij DA Salinha Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otrobanda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury Mall.
2: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency.

0: Bij schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Hey Vincent!
3: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
4: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner... onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen... die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Tienduizenden mensen zijn in de Servische hoofdstad Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen. De demonstranten, waaronder veel studenten, beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie na de dodelijke instorting van een overkapping bij een treinstation in Novi Sad. De politie schat dat 34.000 mensen deelnamen aan het protest. Drie vrijwilligers van het Internationale Rode Kruis zijn overleden, vermoedelijk door ebola. Dit meldt de Nederlandse afdeling van het Rode Kruis. De vrijwilligers maakten deel uit van een humanitaire missie in Congo, waar de ebola-uitbraak is vastgesteld. Tot nu toe zijn er 177 gedachte ebola-doden en ongeveer 750 besmettingen in Congo.
1: De politie heeft 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na een blokkade van het spoor op station Utrecht Centraal. De actie vond plaats rond 12:15. De activisten zijn overgebracht naar een cellencomplex. Een eerdere sit-in in het stationsgebied leidde tot onrust en één aanhouding. De actie was gericht tegen het Nederlandse kabinetsbeleid rond Israël.
2: Sport, tot slot.
3: Stefan de Vrij heeft een blessure opgelopen in zijn vermoedelijk laatste wedstrijd voor internationale. De centrale verdediger moest in de 80ste minuut van het competitieduel tegen Bologna, dat eindigde in een gelijkspel van 3-3, het veld verlaten. Trainer Christian Chivu hoopt dat de blessure niet ernstig is. De Nederlandse selectie voor het WK wordt woensdag bekendgemaakt.
4: Willem II heeft promotie naar de Eredivisie behaald na een spannende finale tegen FC Volendam. Doelman Thomas Didilon Huddel scoorde de beslissende penalty en droeg de overwinning op aan zijn pasgeboren dochter. Trainer John Stegeman noemde de prestatie geweldig. Bij Volendam heerste ongeloof na het verlies, ondanks een eerdere overwinning in de heenwedstrijd.
5: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Curaçao op 29

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamb's rack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

0: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nossa alegria, turênico paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Met Centu en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Centu, dat is pas betaalgemak.
2: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
3: Vincent.
4: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij. Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27. Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
5: Dit is Paradise FM. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: Bij Mundomio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GPUIT-G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: 5 uur.
1: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Tienduizenden mensen zijn in de Servische hoofdstad Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen. De demonstranten, waaronder veel studenten, beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie na de dodelijke instorting van een overkapping bij een treinstation in Novi Sad. De politie schat dat 34.000 mensen deelnamen aan het protest. Drie vrijwilligers van het Internationale Rode Kruis zijn overleden, vermoedelijk door ebola. Dit meldt de Nederlandse afdeling van het Rode Kruis. De vrijwilligers maakten deel uit van een humanitaire missie in Congo, waar de ebola-uitbraak is vastgesteld. Tot nu toe zijn er 177 gedachte ebola-doden en ongeveer 750 besmettingen in Congo. De politie heeft 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na een blokkade van het spoor op station Utrecht Centraal. De actie vond plaats rond 12:15. De activisten zijn overgebracht naar een cellencomplex. Een eerdere sit-in in het stationsgebied leidde tot onrust en één aanhouding. De actie was gericht tegen het Nederlandse kabinetsbeleid rond Israël. Sport tot slot. Bayern München heeft de Duitse beker gewonnen door VfB Stuttgart met 3-0 te verslaan in de finale in Berlijn. Harry Kane scoorde een hattrick, waarbij hij de score opende na rust. Dit is de 21ste keer dat Bayern München de DFB-pokaal veroverde. De laatste overwinning dateert uit 2020. Iran heeft zijn trainingskamp voor het wereldkampioenschap voetbal verplaatst van Tucson in de Verenigde Staten naar Tijuana in Mexico. Dit besluit is genomen vanwege de oorlog met de Verenigde Staten en Israël. De nieuwe locatie moet nog goedgekeurd worden door de FIFA en de Amerikaanse regering. Iran speelt zijn groepswedstrijden wel in de Verenigde Staten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Vanaf 1 mei start Ribe Luga. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
3: Hallo?
4: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
3: Hi Tina.
4: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
3: Oké.
4: Je hypotheek is goedgekeurd.
3: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
5: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
6: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
5: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
7: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
8: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Kooiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Kooiman way.
9: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Vincent. Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
2: Coeurblue, let us surprise you.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren. Een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
5: We've got it. Ook American Airlines vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
6: Car Team Willemstad hier.

0: direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

0: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
3: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij

0: I3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: We've got it. Ook craving sushi vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun. Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Catrevin.
2: Exactement.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Tienduizenden mensen zijn in de Servische hoofdstad Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen. De demonstranten, waaronder veel studenten, beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie na de dodelijke instorting van een overkapping bij een treinstation in Novi Sad. De politie schat dat 34.000 mensen deelnamen aan het protest. Drie vrijwilligers van het Internationale Rode Kruis zijn overleden, vermoedelijk door ebola. Dit meldt de Nederlandse afdeling van het Rode Kruis. De vrijwilligers maakten deel uit van een humanitaire missie in Congo, waar de ebola-uitbraak is vastgesteld. Tot nu toe zijn er 177 gedachte ebola-doden en ongeveer 750 besmettingen in Congo. De politie heeft 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na een blokkade van het spoor op station Utrecht Centraal. De actie vond plaats rond 12:15. De activisten zijn overgebracht naar een cellencomplex. Een eerdere sit-in in het stationsgebied leidde tot onrust en één aanhouding. De actie was gericht tegen het Nederlandse kabinetsbeleid rond Israël. Sport, tot slot. Bayern München heeft de Duitse beker gewonnen door VfB Stuttgart met 3-0 te verslaan in de finale in Berlijn. Harry Kane scoorde een hattrick, waarbij hij de score opende na rust. Dit is de 21ste keer dat Bayern München de DFB-pokaal veroverde. De laatste overwinning dateert uit 2020. Iran heeft zijn trainingskamp voor het wereldkampioenschap voetbal verplaatst van Tucson in de Verenigde Staten naar Tijuana in Mexico. Dit besluit is genomen vanwege de oorlog met de Verenigde Staten en Israël. De nieuwe locatie moet nog goedgekeurd worden door de FIFA en de Amerikaanse regering. Iran speelt zijn groepswedstrijden wel in de Verenigde Staten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hey Vincent.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountil Beach.
3: Met Sentoo betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sentoo.io.
4: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie. Now located at the Lemon Beach, behind the beautiful Art Hotel. Where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Pietermaai.
5: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
6: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondiaal Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.